Ja, mein Schattenstück, verlopen Haar, leg ein, die nichts mehr tut, dann trunken sein. En nu je met een ander gaat, loop ik te zwalken langs de straat, omdat ik wankel als een zot, lacht iedereen zeer rot. Komt vrienden, vult de glazen goed en laten we eens klinken. Want als de mens toch sterven moet, dan kan die het best verdrinken. Als iemand onder tafel gaat, dan maken wij wel de rest soldaat.

Omdat ik van je hou, mijn schat, heb ik dikwijls kou gevat met zinloos wachten.

glücklich sein, doch is het soms wel even fijn, als ik je maar kan zien, mijn schat, al ben ik nog zo zat. Kom vrienden, vult de glazen goed en laten we eens klinken, want als de mens toch sterven moet, dan kan die er best verdrinken.